0: nacht. Heb ik aan niets meer gedacht.
1: Radio Rot-Weiß-Rot. 100% Musik aus Österreich. Da bin ich her, da hör ich hin.